Wat er voor je vinger kan winnen, meestal is ja missie. Hoe vind ik ook hoe je doet passies wat. Ja, missie tattoo, hebben taxi met tattoo, hebben opa. Ja, missie laten we maar vinger maar lopen af die tattoo naar de neus. Vijf malie, je en wat wil je als je laat zo verrelen zo? Alles de tupu. Ja, en ik mag wel een woord aan mij tijden. Oh. Maar dat zijn woord dat de boeklaar met namen ooit in de tijd of altijd telefoon is. Zullen we toen ook maar gaan wachten? Van mijn zolle mouken. Oh, wat kan ik van Kali Malilo? Hallo, alleen als ik mijn zon. Van tijden is zo, ja, Eddie Frost. Ja, en dit is Samoa, ja. Als we zo te wij maar loe boeien. Zie je bijvoorbeeld touw die heel oud, die lag van voor aan. Maar we hebben vallen te vinden aan de poort, laat maar touw zijn. Als je er naartoe jammer, zou je voeren, maar je moet weer.